0: ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Bedrijven die zich door criminelen laten gebruiken bij het witwassen van geld krijgen sneller justitie op hun dak, schrijft de Telegraaf. Mensen laten zich veel te makkelijk inpakken en dat gaat het OM keihard afstraffen. Ook accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren worden hard aangepakt. Bij de Merwedebrug op de A27 worden vandaag camera's opgehangen om het vrachtwagenverbod te controleren. De brug bij Gorinchem is te zwak en daarom mogen vrachtwagens en touringcars er niet meer overheen. Als de camera's worden opgehangen gaan ze ook meteen aan. De boete voor overtreders van het verbod is €500. In een Amerikaans museum met de geschiedenis van het land komen waarschuwingsborden te staan. President Trump heeft dat bepaald omdat hij vindt dat de eigenaar van het museum te veel benadrukt hoe gruwelijk de slavernij was en niet zei over het succes. Op de borden komt te staan dat de tentoonstellingen gerenoveerd moeten worden. En in Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela staat nu op bijna 5400. Het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. Kink.

Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Boven Nederland werd gisteravond een grote vuurbal gezien. Het was waarschijnlijk een satelliet van Starlink die terugkwam naar aarde, zegt een expert tegen de NOS. De satelliet kwam de dampkring binnen boven Engeland. Daarna zagen mensen de vuurbal in Nederland van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In Nieuw-Zeeland is op het Noordereiland een aardbeving geweest met een kracht van 5,7. Volgens media in het land waren er daarna 73 naschokken te voelen. Gebouwen raakten beschadigd, waaronder een supermarkt, en meerdere wegen moeten worden hersteld. Bij een eilandengroep ruim 2000 kilometer noordelijker was ook een aardbeving. Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia gaat investeren in AI-datacenters in Zuid-Korea. Er wordt 1 miljard dollar uitgetrokken om zo'n fabriek te bouwen. Dat gaat draaien met apparatuur van Nvidia. Ze werken ook mee aan de bouw van een mega-AI-fabriek die volgend jaar al moet werken. In ruil daarvoor wil Nvidia techniek voor geheugenchips krijgen. En de Amerikaanse rapper Lil Wayne geloofde niet dat hij volgend jaar een ster krijgt in Hollywood. Hij dacht dat het een grap was van zijn team, zei hij op social media. Maar de ster van Lil Wayne komt volgend jaar echt in Los Angeles te liggen. Net als een aantal andere artiesten, zoals David Guetta, Sia en Linkin Park. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen. In het Noordoosten wordt het maximaal 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden. King.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation. I've been waiting for someone like you. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. De autoriteiten hebben daarom opdracht gegeven om nog meer dorpen te evacueren. Een stuk natuur zo groot als Rotterdam is al verwoest door de vlammen. President Macron heeft het leger de opdracht gegeven om klaar te staan om te helpen. Justitie gaat bedrijven die geld witwassen voor criminelen keihard aanpakken, schrijft de Telegraaf. Accountants en administratiekantoren die illegale transacties goedkeuren hebben ook een serieus probleem als ze gepakt worden. Het OM vindt het schokkend hoe makkelijk mensen zich laten misbruiken door criminelen. Amerika heeft een tanker aangevallen in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds Iran de straat van Hormuz weer heeft dichtgegooid. Tussen april en midden juni liet Amerika ook al geen schepen door naar havens in Iran. En de WK-held van Kaapverdië, keeper Vozinha, heeft een megatransfer te pakken. Hij gaat op zijn 40ste naar de grootste club van Chili. Volgens de voorzitter is het zo goed als rond. Hij moet alleen nog medisch gekeurd worden en tekenen. Vozinha komt van een club op het tweede niveau in Portugal en stond in het WK Dream Team. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met zomerse temperaturen. In het noordoosten wordt het 23 graden. In Limburg kan het 29 graden worden.
0: Kink. Via DAB+. Kink. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In bijna heel Nederland zagen mensen gisteravond een vuurbal in de lucht. Was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk die terugkeerde naar aarde. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en zou helemaal moeten zijn opgebrand. De vuurbal werd gezien van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Bordeaux zijn nog eens 58.000 mensen geëvacueerd door de natuurbranden. Vanmorgen vroeg kregen ze te horen dat ze hun huis uit moesten. De branden komen steeds dichter in de buurt van Bordeaux. Een gebied zo groot als Rotterdam is al afgebrand. Bij elkaar moesten al bijna 200.000 mensen het gebied verlaten. Vanaf vandaag worden de boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug in de A27 het gewicht niet meer aan kan. Om de boetes uit te delen worden vandaag camera's neergezet. Die gaan er ook meteen aan om overtreders te betrappen. De boete is €500. En in Venezuela is gisteren een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. Reddingswerkers stopten even met hun werk om de herdenking in het rampgebied bij te wonen. Er was ook een ceremonie in de hoofdstad Caracas. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat nu op bijna 5400. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met zomerse temperaturen, 25 tot 29 graden. Alleen aan zee wordt het iets minder warm.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer van minder. Simpel.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
0: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel, lees de verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: 7 uur. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Frankrijk zet het leger in om de bosbranden bij Bordeaux te bestrijden. Er gaan 1000 militairen die kant op. Dat heeft de premier besloten na crisisoverleg met een aantal ministers. De situatie in het zuidwesten van Frankrijk wordt steeds gevaarlijker, omdat het vuur nu oprukt richting Bordeaux zelf. Mensen in heel Nederland hebben gisteravond minutenlang een vuurbol gezien in de lucht. Er kwamen meldingen uit Amsterdam, Arnhem en Texel. Het is niet helemaal zeker wat het was. Gedacht wordt aan een oude satelliet van Elon Musk of een meteoor. Het heeft in ieder geval geen gevaar opgeleverd. Vanaf vandaag riskeren vrachtwagenchauffeurs een boete van €500... als ze over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Dat mag niet meer, omdat de brug zwaar verkeer niet meer aan kan. Hij moet worden opgeknapt. Om in de gaten te houden of de chauffeurs zich aan het verbod houden, zijn camera's opgehangen. En vandaag begint World Pride in Amsterdam. En daarom heeft het ANP onderzoek gedaan naar gemeenten die regenboogsymbolen hebben. 1 op de 3 is daar al eens vernield. Het gaat dan om zebrapaden, bankjes of fietspaden. Die zijn in regenboogkleur geschilderd om aandacht te vragen voor LHBTI'ers. Dan het weer van Weer Online. Een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Van King, Elwin van Zestal.
15: Ja, goedemorgen met zometeen Tears for Fears en The Last Dinner Party.

0: Best in a Party en Big Dog hoorde je.
1: De zomer.
2: De zomer van Kink.
0: Goedemorgen en welkom in je weekend. Welkom in je vakantie, zo zou je het ook kunnen noemen. Elwin van Gestel hier tijdens de zomer van Kink. Want ja, in de zomer dan doen we het net even een tikje anders hier bij Kink. Je hoort mij tot 11 uur vanmorgen. En het is wel tof om weer eens een keer op dit tijdslot te zitten. Want ik heb tot 2 jaar geleden eigenlijk de weekendochtendshow gedaan tussen 7 en 10. Dus we zijn eigenlijk weer gewoon een beetje terug op het oude plekje, op het oude nest. Dus goedemorgen, tof dat je erbij bent. En wat ik dan altijd deed als ik de ochtend presenteerde tussen 7 en 10 in het weekend. Ik bedoel, dat is toch altijd vrij vroeg. Dan had ik altijd de Club van Wakkere Mensen. Misschien is het wel leuk omdat, gewoon, omdat het nu de zomer van Kink is, gewoon even een weekendje uit de mottenballen te halen.
1: Club van Wakkere Mensen.
0: Ik heb het jingeltje nog gewoon. Dus ben je erbij vanochtend? Check even in met een berichtje in de Kink-app en word lid van de leukste club van Nederland. Het is de Club van Wakkere Mensen waar je zo bij kan. Door gewoon even een berichtje te sturen met de Kink-app. Er is wat dat betreft niks veranderd. Zo is het ook. Goedemorgen. Op deze zonnige zaterdag in de loop van de middag steekt er een verkoelende westenwind op. Het wordt 22 tot 29 graden vandaag. Een lekkere zaterdag. En waar hang je uit? Laat het even weten. Waar vier jij de vakantie met Kink? Zometeen Stone op de radio en ook Three Doors Down. En dit is OS.

0: 2 minuten 20 zoon aan de haak en dan is hij ook weer klaar. Bad Religion en Punk Rock Song hoorde je bij Kink. Het is bijna 7:30 en we gaan even kijken of wat mensen wakker zijn.
1: Club van wakkere mensen.
0: Want dat is zeker waar. Ingrid is wakker. Die zegt ik ben me aan het klaarmaken om straks naar de Efteling Goes Metal Meeting te gaan. Mochten er meer mensen zijn die van de muziek in de Efteling houden, sluit gerust aan, zegt ze. Dus mocht je die kant op gaan en denken, oh, vind ik wel lachen. Je moet misschien even ook laten weten, Ingrid, hoe we je dan kunnen herkennen daar in de Efteling. Simon die meldt zich vanochtend. Vera is erbij vanochtend. Ilse Dortmans zegt geen vakantie voor mij, nog 4 dagen werken. Raymond is erbij vandaag mijn eigen huis metselen met Kink op de radio. Dat is wat mensen doen op de zaterdagochtend, keurig. Herman Blauw die meldt zich. Felix die meldt zich vanuit Thailand, gewoon op reis hoor. Nou ja, noem het maar gewoon. Ilja die zegt, goedemorgen, ik ben een wakker mens. Dat is mooi, het is de Club van Wakkere Mensen. Meld je aan via de Kink-app als je erbij bent op deze vroege zaterdagochtend. Tijdens de zomer van Kink, zometeen met Villanelle, U2 en ook The Verve.
2: Kink. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze. In een leuk plaatje.
5: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optima Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optima Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis... en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Terwijl al langzaam maar zeker de zon zo door het kleine raampje hier in de Kink-studio schijnt, dan weet je zeker dat het waar is. You Too en Beautiful Day hoorde je bij Kink.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ja, misschien sta je op dit moment wel voor de kledingkast met het idee, wat trek ik vandaag weer aan? Want het is tussen de 24 en 29 graden. Dus de grote vraag is, korte of lange broek? Nou, ik heb nu voor een lange broek gekozen. Ik hoop dat ik niet dat ik daar vanmiddag spijt van krijg. Maar wel korte mouwen. Maar geen bandshirt. Maar jij hebt vast wel een bandshirt in de kast liggen waarvan je denkt, dat is wel echt van een band waarvan ik denk, daar wil ik wel iets van horen vanochtend. Stuur ons even een foto via de Kink-app van dat shirt of van jezelf met dat bandshirt aan. Dan draai ik zometeen tussen 8 en 9 misschien wel jouw favoriete plaat van die band. En daar krijg je dan ook wat voor terug, namelijk een heel mooi nieuw Kink-shirt. Kun je ook checken in de Kink-store. Een nieuwe Kink-shirt hebben we daar. En dat kun je winnen als je even je favoriete band-shirt laat zien in de Kink-app. Kom maar door met jouw favoriete band-shirt. En misschien hoor je hem dan zometeen wel op de radio. Het zou zomaar kunnen dat we dat dan voor je gaan regelen. Ook Fadeless krijg je zo, Insomnia en de Foo Fighters, Window. Eerst de Red Hot Chili Peppers, dit is Black Sun.

0: De zomer van Kink.
1: Ik ben zo vreselijk moe. Ik ben maar één ding meer dan vermoeid. En dat is dorstig. Hoe dan ben ik dorstig. I never see.

de Foo Fighters. Window bij Kink tijdens de zomer van Kink. Elwin van Gestel hier op de plek van Lars, zou ik willen zeggen. Maar we hebben eigenlijk gewoon de hele programmering omgehusseld. Details daarover kun je checken via kink.nl. En laat ook even via de app achter als je een tof bandshirt hebt. Want dan ruilen wij hem om voor een Kink Special K-shirt. Die je ook kan bestellen via de Kink Store.

0: eerste na 8 uur.
1: Kink.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het zuidwesten van Frankrijk worden nu ook mondkapjes uitgedeeld vanwege de schadelijke rook van de bosbranden bij Bordeaux. Ze zijn voor brandweermensen, de bevolking en vakantiegangers. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Daarom zet de Franse regering het leger in. 1000 militairen gaan helpen om het vuur te bestrijden. Bij Bordeaux worden trouwens steeds meer mensen geëvacueerd en dat gebeurt ook bij de Spaanse hoofdstad Madrid. Daar woeden ook bosbranden. Ook een enorme camping is ontruimd. De Spaanse premier Sanchez gaat vanmorgen met eigen ogen kijken hoe erg het allemaal is. Hij praat ook met hulpverleners. Onder meer boven Amsterdam, Utrecht, Almere en Arnhem was gisteravond een vuurbal te zien. Het zou de resten zijn van een oude satelliet van Elon Musk. Het ding kwam vanuit Engeland de atmosfeer binnen en brandde vervolgens langzaam op. Er zijn geen meldingen van schade op de grond. En ruim de helft van de LHBTI-plus jongeren tussen de 13 en 19 jaar durft thuis niet te vertellen dat ze homo, lesbisch of anders zijn. Uit angst om niet geaccepteerd te worden, heeft NOS Stories uitgezocht vanwege World Pride. Een van de jongeren houdt bijvoorbeeld haar mond omdat haar ouders al fel reageren als er homostellen op tv zijn. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Vanmiddag wat stapelwolken, maar het blijft droog. En het wordt 23 tot 29 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Elwin van Gestel.
0: En de nieuwste Wodan Boys, zometeen ook de Killers na Case Choice and Not an Addict.

0: Zeg je de Killers, dan zeg je Kink. When You Were Young hoorde je bij Kink. Tijdens de zomer van Kink.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Dat is het concept. Stuur even een foto van je bandshirt en dan draaien we even iets van je favoriete band. En de favoriete band van Arno. Goedemorgen, Arno.
2: Goedemorgen.
0: Dat is The Cure, hè?
2: Ja, zeker.
0: Je was met je dochter bij Pinkpop een maand geleden.
2: Ja.
0: Quality Time.
2: De eerste keer.
0: Oh, vet.
2: Ja, zeker.
0: Jullie gaan vaker samen naar concerten of was dit ook de eerste keer samen naar een concert?
2: Nou, het wordt steeds meer eigenlijk, want net als een vader begint ze steeds meer verstand van muziek te krijgen.
0: Goed opgevoed vooral, denk ik.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Maar deze was wel heel vet, inderdaad.
0: Zijn jullie dan het hele weekend gegaan samen of echt speciaal voor The Cure?
2: Wij waren er het hele weekend en mijn hoogtepunt was The Cure. Zij heeft nog meer hoogtepunten gezien. En zondagochtend kreeg ik een Cure-shirt voor Vaderdag. Op Vaderdag, op Pinkpop.
0: Nou,
2: veel beter wordt het niet.
0: Dan is de cirkel rond, hè?
2: Ja, zeker.
0: Nou ga ik die cirkel nog wat verder rondmaken voor zover dat kan. Want ik ga je een Kink-shirt toesturen, maar ik heb wel maar één Kink-shirt.
2: Ja, die is voor mijn dochter dan natuurlijk.
0: Hoe heet je dochter trouwens?
2: Isabella.
0: Voor Isabella. Dus Isabella krijgt een Kink-shirt van jou?
2: Zeker.
0: Nou, dan is het mooi dat jij eerst een The Cure-shirt krijgt en nu andersom dan een Kink-shirt haar kant op gaat.
2: Ja, inderdaad. Weer de cirkel op je rond.
0: Nou, perfect. Ga ik je daar heel veel plezier mee wensen. En ik ga even Just Like Heaven draaien van The Cure als je dat goed vindt.
2: Dankjewel, wij vinden het helemaal prima. We gaan er lekker van genieten.
0: Nou, top. Fijn weekend ook, hè?
2: Jij ook.

0: Zoiets. Dat was hem al. Stanford Strap. Sweet Disposition hoorde je bij Kink. Tijdens de zomer van Kink, waar je het de hele week nog kans maakt. Wat heet de komende 3 weken nog kans maakt op zo'n Kink shirt. Als je even een foto stuurt van je band shirt. Arno heel erg blij gemaakt met een nieuw Kink shirt voor zijn dochter. Ja, het is natuurlijk wel leuk dat je dan een foto stuurt met iemand anders ook op de foto. Maar we sturen dan maar 1 shirt op. Dus dat is dan wel even vechten wie dat dan krijgt. Wat je zo meteen wel krijgt is Guns N' Roses en ook Pom zo meteen. En ik ga deze draaien. Even een klein stukje van het intro. Oh, natuurlijk. Weet je welk het is? Stuur het even door met de Kink app.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

heet je welkom bij Kink met hun nieuwe single. Die heet Hi en hoorde je op de zaterdagochtend van Kink. Geen Lars Wijnhoven, maar Elwin van Gestel hier. Tot 11 uur bij je tijdens de zomer van Kink. En heb je hem al gehoord? De nieuwste van Queens of the Stone Age. Easy Street is onze Kink XL. Die krijg je zo meteen. Ook Brick by Boring Brick van Paramore. Naar deze fijne classic van de Talking Heads bij Kink. Dit is Psycho Killer.

0: Of er een snelweg rijdt met de begrenzer op 106. En dan denkt, ja, weet je, het leven is mooi, het zonnetje schijnt. Dat is een beetje de vibe die ik voel bij de nieuwe single van Queens of the Stone Age, Easy Street. Op Kink, in de zomer van Kink. Daar luister je naar. Tof dat je erbij bent op deze zaterdagochtend. Waar ik je zo meteen ga trakteren op heel veel moois van onder andere Hozier, Thelonious Monster. En misschien wel even leuk om, als we nu onderweg zijn richting de vakantiebestemming, achterin de auto, misschien wel met de kids, even een intro-quizje te doen. Want deze hoor je zo meteen als eerste. Oeh, die drumpartij, die ken je wel, toch? Nou, meer ga ik niet laten horen. Welke is het zometeen als eerste om 9 uur?
1: Kink.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wow.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
8: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker. Altijd laag.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Zwarte Zaterdag in Frankrijk. En de Franse verkeersdienst zegt dat je de wegen bij Bordeaux moet mijden, ook als je naar Spanje gaat. Het advies is om via Toulouse te rijden. Bij Bordeaux woeden bosbranden die moeilijk onder controle te krijgen zijn door de wind. In het gebied worden mondkapjes uitgedeeld vanwege de rook. De politie kreeg gisteravond een melding van een steekpartij. Er was alleen één probleem, er werd geen slachtoffer gevonden. Er werd gezocht met politieauto's en een

0: altijd een veilige omgeving. Ruim de helft durft bijvoorbeeld niet te vertellen dat ze anders zijn. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en vanmiddag is het volop zomers met veel zon en weinig wind. En het wordt 23 tot 29 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Elwin van Gestel.
2: En Thelonious Monster, ook Hozier zometeen. Na de White Stripes. Kink.

Body and Soul, Thelonious Monster bij Kink op je zaterdagochtend. Het is 9:12 en toch mensen die in lichte paniek zijn. Waar is dan de Kink 80's break gebleven op zaterdagochtend? Nou, die hebben we even in de koelkast gezet, want het is de zomer van Kink. Dus die keert over een week of drie weer terug, hoor. Wees niet bang. Maar om het leed wat te verzachten is er zometeen een 80's classic van The Uncertain Smile na de nieuwste van Weezer bij Kink.

0: is dat nieuwe album van Muse dus al een maand oud, hè? Verscheen op 26 juni. En dat heette de Signal. En deze staat er ook op. Be With You van Muse hoorde je bij Kink op de zaterdagochtend. Goedemorgen en welkom in de zomer van Kink. Misschien wel onderweg naar je vakantiebestemming met Kink op de achtergrond. Via de Kink-app kun je ons namelijk gewoon overal mee naartoe nemen. Dus laat ik vooral even via de Kink-app weten als je onderweg bent naar bijvoorbeeld naar Zuid-Frankrijk. Of misschien wel naar, je kan ook naar Denemarken of Noorwegen, ook heel mooi. Of Duitsland. Laat even weten waar jij vakantie viert en waar je Kink mee naartoe neemt. Dan trakteer ik je zometeen op een banjo-klassieker. Ook Cities and Dust, zometeen van Suzy and the Banshees. En Radiohead hoor je zo over een minuut of twee.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Kink. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

Nou, de stof is in ieder geval weer van de speakers af hier. Want we hebben even getest hoe hard hij kan. Met Sushi en de Banshees, Cities in Dust, hoorde je bij Kink. Op deze zaterdagochtend in het weekend van Kink. Maar het is ook de zomer van Kink. Vol met fijne festivals. Ik neem even mee terug naar 2 weken geleden. Toen was Bospop in Weert. En ik ben eigenlijk toch wel elk jaar een vaste bezoeker van Bospop. Gewoon even een dagje naar Bospop. Is eigenlijk altijd leuk. En ik ging deze keer voor de vrijdag met Volbeat op het programma. Floor Jansen van Nightwish onder andere. Airborne stond er ook. En deze band was er ook. En ja, die had ik nog nooit live gecheckt. Is eigenlijk wel schandalig. Sharon den Adel, geweldige zangeres, geweldige band erbij ook. En ze hebben me omver geblazen. De vrienden en vriendinnen van Within Temptation. Dit is Mother Earth bij Kink.

0: Performance Road, Hanging Out to Dry bij Kink. En ze hadden best een lekkere festivalzomer tot dusver, want ze waren onder andere op Rock Werchter en ook Down the Rabbit Hole. Dus ze hebben de lage landen wel degelijk even aangedaan. Florence Road hoorde je bij Kink. Op deze zaterdagochtend waar ja, we een beetje husselen in de zomer van Kink. Ook qua DJ's. Ik ben er tot 11 uur. En straks om 11 uur hoor je Larissa Posma. En daarna Diane Kok tussen 3 en 7. Dus blijf lekker bij Kink vandaag voor sowieso zometeen. Iets wat we normaal altijd doen, eigenlijk rond 10:30. Het Kink ABC. Maar dat doen we dan zeg maar gewoon de hele vakantie lang in elk programma. Maar dus ook gewoon bij mij. Zometeen weer een nieuwe draai aan het rad in het Kink ABC. Benieuwd met welke letter we gaan puzzelen. En pimpampetten met liedjes. Dat doen we zo meteen. En je krijgt ook muziek van bijvoorbeeld Editors zo meteen. Ook The Offspring. En nieuwe muziek van The Cloud Servers. Binnen nu in een paar minuten.
1: Kink. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Indonesië worden 5 Nederlanders vermist, meldt persbureau AP. Ze zaten met nog 6 andere Europese toeristen op een boot bij de kust van het eiland Sulawesi en kwamen niet aan op de eindbestemming. Er wordt met tientallen reddingsteams gezocht naar de boot. Dat is lastig vanwege de harde wind en hoge golven. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Paramount en Warner Brothers drukken op de pauzeknop bij een van de grootste overnames ooit in Hollywood. Ze schuiven de deal op de lange baan tot volgend jaar. Beide partijen waren er eigenlijk al uit, maar krijgen nu tegengas van staten als Californië. De staten zijn bang dat Paramount en Warner Brothers te machtig worden. En in Amsterdam begint World Pride met om 11 uur de Pride Walk vanaf de Dam. Die eindigt in het Vondelpark waar koningin Maxima World Pride opent. Het is voor het eerst dat het internationale event in Amsterdam is. 2 weken lang is er extra aandacht voor de wereldwijde strijd voor gelijke rechten voor LHBTI-plussers met protesten en feesten. Dan het weer van Weer Online. De temperatuur loopt snel op en het wordt een zomerse dag met veel zon en weinig wind. Temperatuur 23 tot 29 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Elwin van Zestel.
0: En editor zometeen ook de Cloud Surfers naar The Offspring. Why don't you get a job?

0: Begint jouw agenda ook al een beetje vol te lopen met leuke concerten voor bijvoorbeeld volgend jaar? Nou ja, misschien ga je deze er ook wel bij zetten. 18 februari 2027, Editors in de Ziggo Dome. Kink Presents Show. En mocht je denken, ik heb wat inspiratie nodig wat betreft de concerten, check zeker even kink.nl/presents.
1: Elvin van Gestel.
0: Daar vind je de complete agenda. Goedemorgen en welkom in je weekend, welkom in je vakantie. Dit is de zomer van Kink met straks een nieuwe ronde van het Kink ABC. Je krijgt ook Pulp Disco 2000 en Vampire Weekend na Van Halen. Ain't Talking About Love.
1: Kink. Alternative Rock Radio.

0: Florence and the Machine bij Kink en Rabbit Heart Raise It Up.
1: Het Kink ABC.
0: Nou, sommige dingen moet je niet veranderen tijdens de zomervakantie. En dit is er eentje van, wat heet. Het heeft zelfs de hele zomer meegegaan. Het gaat de hele zomer mee met elk programma. Het Kink ABC, zometeen drie liedjes die iets met elkaar gemeen hebben. Ze hebben namelijk allemaal dezelfde beginletter in de titel. En het rad, daar hebben we even een beetje WD-40 op gegooid. En dat gaat weer mee. Het is een druk weekje voor het rad geweest. Maar we gaan nu kijken op welke letter die nu weer terecht gaat komen. En dan mag jij puzzelen, pimpapetten met liedjes. Dus even kijken bij welke letter we terecht gaan komen vanmorgen.
1: D.
0: De letter D. Nou, bijvoorbeeld van, ik heb ze net gedraaid, Pulp. Disco 2000 zou erin kunnen. Of Don't Dream It's Over van The Crowded House. Kom maar door met jouw favoriete D-plaat. Van de D van Dirk. Kom maar door, dan zit hij misschien zo meteen wel in het Kink ABC. Net als Blur, zo meteen krijg je Park Life. En ook The Haunted Youth en Evanescence komen eraan.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: energydiscounter.nl.
1: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies... onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts... Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18+ speelbewust.

0: wel lekker als het een duidelijk einde heeft, zo'n plaat. Hè? Blur Park Life.
1: Het Kink ABC met de letter D.
0: Puzzelen met liedjes, dat doen we deze zomer in elk programma. In plaats van alleen op zaterdag en zondag, dat is leuk. Maar dus ook gewoon nu, zo rond de klok van, het is inmiddels 12:30. Het Kink ABC terecht te komen op de letter D. Dankjewel voor alle goede suggesties die binnen zijn gekomen in de Kink-app. Daar zou ik de hele ochtend nog mee kunnen vullen. Maar ruimte voor 3 pareltjes. Het wordt de parel van Sander. Hij zegt, dude looks like a lady van Aerosmith wil ik graag horen. Lisa die zegt, do I wanna know van Arctic Monkeys. En de legendarische Daan, zo noemt hij zich in de Kink-app, wil heel graag Fallout Boy met Dance Dance.

En Dude Looks Like a Lady. Nou heb ik toch even gekeken hoe Steven Tyler erbij loopt in 2026. En ik weet niet zo goed of het nou een autobiografisch liedje is. Of hij uiteindelijk over zichzelf heeft geschreven. Ik heb geen idee. Dude Looks Like a Lady zat in het Kink ABC met de letter D. Samen met Arctic Monkeys en Fall Out Boy. Straks bij Larissa weer een nieuwe ronde van het Kink ABC.

0: is een beetje alsof je zo'n saloon binnenstapt in 1978. En zo voelt het een beetje. Black Keys, nieuwe single You Got to Lose.
1: De zomer van Kink.
0: En die zomer van Kink gaat zo meteen verder met Larissa. Goedemorgen.
2: Hi.
0: Ben je een beetje bijgekomen inmiddels?
2: Nee.
0: Ja, het is best wel rustig in het pand eigenlijk op dit moment.
2: Er is niemand.
0: Er is niemand. En ik liep even naar het toilet en jij liep daar naar buiten.
2: Ja. Ja, ik denk, jij bent gewoon lekker aan het draaien. Ja. Ik voel dat jij moet plassen.
0: Ja, ik denk, er loopt even een plaat van, wat was het? Denk een paar minuten. Ik denk, dan kan ik wel even snel.
2: Ja, maar ja.
0: Maar dat dacht jij ook.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar jij stond pontificaal voor die deur. Ik heb nog steeds...
0: Een hartslag van 190. Ik weet
2: maar
0: het.
2: Echt?
0: Ja. Nou, dat is zometeen genoeg ruimte om even bij te komen, denk ik. Na 11 uur.
2: Nee joh, we gaan knallen.
0: We gaan knallen, wat hebben we allemaal zometeen?
2: Nirvana, onder andere Smashing Pumpkins, die komen eraan. Dit wordt echt gewoon een feestje. Dit wordt fantastisch.
0: En je gaat ook weer een bandshirtje, of een shirtje weggeven, toch?
2: Absoluut.
0: Bandshirts mogen ook weer deze kant op via de Kink-app. Zometeen heel veel plezier met Larissa.
1: Kink. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
1: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Over een uur gaat het druk bevaren Twentekanaal voorlopig dicht. Door de droogte is het waterpeil te laag en dat kan zorgen voor schade aan de natuur en aan kades. Afgelopen dagen is geprobeerd het waterpeil omhoog te krijgen, maar dat is niet gelukt. Wanneer het kanaal weer open kan, is niet bekend. Gisteren werd de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar hij vecht dat besluit aan. Hij zegt dat hij het slachtoffer is van een lastercampagne vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die wordt verdacht van oorlogsmisdaden. In Oekraïne werd pas geleden de populaire minister Fedorov van Defensie ontslagen, maar hij krijgt nu onverwachte steun. Italië heeft hem een baan aangeboden als adviseur van het leger. Fedorov was ontroerd en zag het als steunbetuiging. Die kreeg hij ook in Oekraïne, want daar waren grote protesten tegen zijn ontslag. En twee piloten van Iceland Air, die in het voorjaar een stunt uithaalden, zijn hun vliegbrevet voorlopig kwijt. Ze vlogen heel laag over een dorpje in IJsland omdat een van hen met pensioen zou gaan. De actie ging niet ongemerkt voorbij. Mensen klaagden dat hun huizen stonden te trillen door het laagvliegende toestel. Dan het weer van Weer Online. Het wordt volop zomers met veel

0: dat hoort ook bij de zomer, al die insecten.
1: De zomer. De zomer van Kink.
0: Violet Gaul heeft er ook last van. Heb je trouwens dingen voor een Violet? Gewoon een vliegenmapper halen. Ben je vanaf? Buck in the Cake hoorde je hier tijdens de zaterdagochtend van Kink. En de zomervakantie is begonnen. Dat betekent ook een aangepaste dienstregeling. Let op. Let op, geachte Kinkluisteraars. Van 20 juli tot en met zondag 16 augustus hoor je een aangepaste zomerprogrammering bij Kink. Van 11 tot 3 deze zaterdagochtend hoor je Larissa Posma. Dat ben ik. En zoals je van ons gewend bent, hoor je natuurlijk ook de lekkerste alternatieve rockmuziek. Wij danken u voor uw begrip en enthousiasme. We blijven dus lekker rocken deze zomer. Dat doen we zo meteen met Volbeat, maar eerst de Smashing Pumpkins en Eva Adore.

0: Een nummer over vriendschappen en het loslaten van die vriendschappen. Het is niet misschien de lichtste kost op de zaterdagochtend.
1: De zomer van Kink.
0: Maar hij is wel erg lekker zeg. We gaan terug naar de jaren 90. Candlebox en Far Behind hoorde je net bij Kink. En als we naar de jaren 90 gaan, dan moeten we natuurlijk ook wel een beetje in het hier en nu blijven op een gegeven moment. Dat doen we zo meteen met Youngblood en ook Faith No More hoor je zo meteen.
2: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

Of Leon met Notion. Wat een heerlijk relaxed nummer is het toch eigenlijk. Prachtig, die piano die dan zo lekker meepingelt. I love it. Luister naar Kink deze zaterdagochtend. Fijn dat je erbij bent. De zomervakantie is officieel begonnen. En laten we eerlijk zijn, de meeste mensen kijken uit naar de zomervakantie. Even geen tientallen mailtjes van al je collega's. Even geen gedoe, even rustig aan. Like I said, de meeste mensen kijken uit naar de zomervakantie, maar niet iedereen. Want extra tijd betekent ook klussen. Eindelijk die klusjes doen waar je niet aan toe bent gekomen. Betekent dus ook naar woonboulevards gaan. Het betekent je schoonouders extra bezoeken. Maar soms is het ook helemaal niks doen. En dat klinkt dan lekker. Alhoewel, voor sommigen is dat een nachtmerrie. Want verveling treedt in. En mocht je vervelen, dan hebben wij hier bij Kink eigenlijk de perfecte tip. Wat het is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst muziek van Nirvana. Come As You Are staat helemaal voor je klaar. Is het een kleine trip naar Frankrijk. Dus M83 en Reunion hier bij Kink.

0: Mocht je van de zomer vervelen en denken, ik heb eigenlijk echt wel een nieuwe hobby nodig, dan is het misschien leuk om een gitaar op te pakken.
1: De zomer van Kink.
0: Kijk, je hoeft niet gelijk de solo van November Rain te spelen, hè, maar een goed beginnersnummer is Come As You Are van Nirvana. In ieder geval dat riffje. Die hoorde je net hier bij Kink. Je speelt het namelijk zo mee en het herhaalt zich de hele tijd. Gewoon even een kleine tip zo, op de zaterdagochtend. Maar trouwens ook goed als je even niet mee wil naar de woonboulevard. Kevin en Luca die komen daar net vandaan en Luca stuurt een foto van Kevin. Kevin, je had het niet naar je zin, je kijkt niet blij. Tip, gewoon de gitaar kopen en oefenen. Dan kan je zeggen, schat, ik moet gitaar oefenen, ik kan niet mee. Met hard oefenen beland je misschien nog wel eens in een band. Net zoals de zussen Villarreal. Ieder hebben zijn instrument opgepakt, keihard geoefend. En inmiddels gaan ze de hele wereld over met hun muziek. Zo belanden ze ook bij Kink. The Warning, hoor je nu.

0: hier bij Kink. Meestal is de aanklager iemand die anderen aanklaagt. Maar dat doen ze bij het internationaal strafhof in Den Haag even anders. Hoe dat zit, dat hoor je zo in het nieuws van 12 uur. Net als muziek van Oasis.
1: Kink. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
13: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta 1+1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1+1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi zijn 4 Nederlanders teruggevonden. Ze zaten op een boot die sinds gisteravond werd vermist. Ze maken het goed. De boot zou zijn gezonken. Volgens Binnenlandse Zaken is er nog veel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Op de motorboot zaten ook andere Europese toeristen. Rond deze tijd gaat het Twentekanaal voorlopig dicht. De sluizen gaan nu zo'n beetje niet meer open vanwege de droogte en het lage waterpeil. Het is in ieder geval een strop voor tientallen bedrijven bij het kanaal. Zij moeten nu iets anders verzinnen om hun spullen te vervoeren. En ze weten ook niet voor hoe lang. Bij Bordeaux is een grote expositieruimte omgebouwd tot een opvangcentrum voor mensen die op de vlucht moesten voor de bosbranden daar. Er zijn bedden neergezet in de 2 loodsen en er is ook kleding geregeld voor de duizenden mensen die er nu zijn. Het is niet duidelijk hoe lang ze er moeten blijven. En in de Tour de France is de ene laatste etappe begonnen. Het is een pittige. Het peloton krijgt maar liefst 4 beklimmingen voor ze kiezen, waarvan 3 van de buitencategorie. De finish is net als gisteren op Alpe d'Huez, maar nu via een weggetje in een kwetsbaar natuurgebied. En natuurliefhebbers zijn daar boos over. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat meer wolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden.

0: lekker is dit, zeg. Oh, dit zijn echt van die nummers waarbij je dan heel even vergeet dat het bestaat. Dus ergens weggestopt in je playlist. En dan hoor je het weer en dan denk je, ja, dit is goed.
1: De zomer van Kink.
0: Dat heb ik altijd met de Dandy Warhols en Bohemian Like You. Dat hoorde je net hier bij Kink. Zaterdagochtend hebben we ingereld voor de zaterdagmiddag. Inmiddels bijna 11:45. Larissa hier. En de Kink zomerprogrammering is van start gegaan. Tot 3 uur hoor je mij met de lekkerste alternative rock, zodat je die vakantie piek fijn doorkomt. En als je luistert, dan belonen wij je. Niet alleen met muziek trouwens. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen. Maar eerst muziek van een band uit Utrecht. En iedere keer als we deze band draaien, dan komen er allemaal appjes binnen via de Kink-app van luisteraars die dan zeggen, oh, maar die heb ik live gezien. En dan word ik jaloers. Dat is echt heel gaaf. Urban Dance Squad hoor je nu bij Kink. Dit is Fastlane op je zaterdagmiddag.

I'm not impressed, no.

0: Ik besef me opeens, deze ontbreekt in de verzameling.
1: Kink Bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Een bandshirt van de Red Hot Chili Peppers. Ze verkochten ze wel toen op Pinkpop een aantal jaar geleden. Maar ik stond met mijn Porsche 6 uur lang tegen het hek van de mainstage geplakt om hen te zien. En na het optreden had ik geen lucht meer, dus nou ja, ook geen shirt. Misschien heb jij wel een shirt van de Red Hot Chili Peppers, of misschien heb je een shirt van een andere band. De hele zomer lang willen wij jouw bandshirt collectie zien. Misschien heb je genoeg bandshirts om iedere dag een andere te laten zien. Nou, stuur vooral een foto in de Kink-app. Want iedere 4 uur kiezen wij een shirt en de band die daarop staat draaien wij hier bij Kink. Dat shirt dat moet natuurlijk ooit in de was. Dan heb je vervanger nodig. Als wij jouw shirt uitkiezen en draaien op de radio, dan krijg je van ons een prachtige Special Kink t-shirt. En die wil je echt hebben. Dus kom maar door met die bandshirts in de Kink-app. Wie weet heb ik je zo meteen aan de lijn.
2: Kink. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is Dia, van Jumbo.
1: Kink

0: van Kink.
1: Stuur jouw bandshirtfoto via de Kink-app en wie weet win jij die special Kink t-shirt.
0: Kink. De zomer van Kink. De zomer van Kink.

0: hard way. Nieuw werk van Enter Shikari, Find Out the Hard Way hier bij Kink.
1: Kink Band shirtverzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Zo simpel is het. Kijk, een bandshirt is niet zomaar een bandshirt. Een shirt laat zien waar je naar luistert. Een shirt maakt je één met de rest van de mensen die naar die band luisteren. Een bandshirt is jouw community. Oké, dat klinkt heel extreem, maar bandshirts zijn wel heel gaaf. En de hele zomer lang vragen wij jou naar je favoriete bandshirt. Het is heel simpel. Stuur een foto via de Kink-app. Dan draaien wij die band die op je shirt staat. En win je ook nog eens een hele speciale Kink-shirt. Prachtig! We kregen net een app van Daan die wel een foto van een shirt stuurt. Maar dit is volgens mij geen band. We gaan even bellen.
2: Hallo?
0: Goedemorgen Daan, met Larissa van Kink.
2: Hey, goeiedag.
0: Hi, goedemorgen Daan. Hey, je stuurt een foto, maar ik zie geen bandshirt eigenlijk.
2: Nee, dat klopt.
0: Hoe zit dat? Ik zie wel Bugs Bunny en What's Up Dog, maar...
2: Nou, ik ben bij System of a Down geweest in Düsseldorf.
0: Ja.
2: En dan moest ik bijna 3 uur in de rij staan voor een mooi shirtje van System of a Down.
0: Nee, dus, ja, 3 uur?
2: Ja. Maar dat was veel te druk.
0: Ja.
2: Dus helaas geen bandshirt, zodoende.
0: Nou, dat vind ik wel heel erg sneu eigenlijk. Sowieso, 3 uur is echt absurd.
2: Absurd lang, ja.
0: Maar dat je dan ook geen bandshirt hebt bij, denk ik, een van de vetste optredens ooit. Ja, dat vind ik wel erg jammer.
2: Ja, dat is het zeker weten.
0: Is er misschien een ander shirt waar ik je heel blij mee kan maken?
2: Ja, een schitterend Kink-shirt natuurlijk.
0: Dan is die helemaal van jou, Daan.
2: Hey, dankjewel.
0: Is goed. Veel plezier mee.
2: Dankjewel, hè.

0: al die bandshirts te zien in de Kink-app. Blijf vooral sturen, want iedere 4 uur kiezen wij een bandshirt uit. Die band draaien wij. En als we jouw band draaien en je bellen op de radio, dan krijg je van ons een Kink Special T-shirt. Trouwens, wat je net hoorde.
1: De zomer van Kink.
0: Vond je het gaaf? Vond je het mooi? Nou, dan moet je nu je agenda pakken. Snel een pen. Oh, dat klinkt al heel ouderwets eigenlijk. Pen en een fysieke agenda. Ik gebruik hem nog steeds, don't judge me. Goed, schrijf het ergens op, want 3 oktober kan je ze live zien. En dan staat deze band uit Engeland in onze eigen Tivoli Vredenburg in Utrecht. Nou, welke band is dat dan, Laris? Yardek natuurlijk, New Beginnings hoorde je net hier bij Kink. Trouwens, hier hoor je ook de meeste en lekkerste alternative rock. Het hele weekend lang, de hele zomer lang. Zometeen Zebrahead. Maar eerst Heather Nova en hemelse taferelen. Dit is Maybe an Angel bij Kink.

0: Zebrahead Playmate of the Year.
1: De zomer van Kink.
0: De hele zomer lang zorgen wij voor een heerlijke muzikale kick hier bij Kink. Maar ook in Wormer bij Zaandam is het aardig explosief. Je hoort er meer over in het nieuws van 1 uur. En ook muziek van de Ramstein komt eraan.
2: Kink. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: Vakantiediscounter.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het lukt het OM steeds beter om geld af te pakken van criminelen. Het ging vorig jaar om een recordbedrag van 433 miljoen euro. 23 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het OM hoopt het in de toekomst nog beter te doen door te focussen op de link tussen de onder- en bovenwereld. Maar er moet er wel goed worden samengewerkt. De Spaanse premier Sanchez is bij het gebied bij Madrid geweest waar een grote natuurbrand woedt. Hij zag met eigen ogen hoe erg het daar allemaal is. Ook sprak hij met hulpverleners. Bij het Franse Bordeaux staat de natuur ook in brand. Het leger stuurt nu een blusvliegtuig om het vuur te blussen. In Wormer bij Zaandam is een minderjarige jongen opgepakt die bezig was met een explosief bij een woning. Dat ging niet af. De politie zoekt nog naar een andere verdachte. In dezelfde straat ontplofte ruim een week geleden wel iets bij een woning en was er een klein brandje. Op de muur stond de tekst 220 cocaïne. En in Amsterdam is World Pride afgetrapt met de Pride Walk. Vanaf de Dam lopen duizenden mensen naar het Vondelpark waar Koningin Maxima World Pride officieel opent. Amsterdam is voor het eerst gaststad van het internationale evenement. 2 weken lang is er van alles te doen om aandacht te vragen voor de LHBTI+ gemeenschap. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22

0: Aangezien het steeds warmer wordt op de aarde, zou je denken dat ons lichaam ook mee evolueert, zodat we beter tegen de hitte kunnen.
1: De zomer van Kink.
0: Dat bleek de afgelopen 3 hittegolven niet helemaal het geval, kan ik je zeggen. Bloedheet. Volgende week weer een nieuwe hittegolf volgens de weersverwachtingen. Maar tot die tijd houden wij het hoofd koel hier bij Kink. Echt alleen het hoofd, hè? Want muzikaal gooien de fik erin. Larissa hier en tot 3 uur luisteren wij samen naar de lekkerste alternative rock. En als ik zeg we gooien de fik erin, dan bedoel ik dat letterlijk. Zometeen Arcade Fire. Weer is muziek van Pearl Jam. Dit is het prachtige Daughter. Hier op je zaterdagmiddag bij Kink.

0: deze week doet zijn naam eer aan. Easy Street, Queens of the Stone Age, hoorde hier bij Kink.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: De hele zomer lang maak jij iedere 4 uur kans op een prachtig Kink Special T-shirt. Het enige wat jij hoeft te doen is een foto van je favoriete bandshirt in te sturen. En als wij die band draaien en jou bellen, dan krijg je dat Kink Special T-shirt. Net hadden wij Daan aan de telefoon. En Daan die wilde heel graag een bandshirt van System of a Down na het concert in Düsseldorf kopen. Maar de rij was 3 uur en dus heeft hij geen shirt. Toevallig kregen wij zojuist een appje van andere Daan. Hoe verzin je het echt? En hij zegt, ik heb nog een shirt van System of a Down uit Berlijn. Dit is toch lief? Hij biedt dat shirt gewoon aan voor andere Daan. Mijn vertrouwen in de mensheid is weer helemaal hersteld. Daan, je bent een held, dank je wel. En andere Daan, stuur even een appje, dan gaan wij dit gewoon fixen. Zo mooi, hè? Muziek is ook gewoon het onderdeel zijn van een community en dat bewijst dit. Zometeen meer community, meer muziek, zoals Within Temptation.
1: Kink. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze week in de bonus De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Kink.

0: Lekker, Royal Blood, I Only Lie When I Love You. En nu is het mijn beurt om te zingen. Happy birthday to you. Happy birthday. Ik stop met zingen, want hier wordt echt absoluut niemand vrolijk van. Maar ik heb Nout aan de telefoon. Hallo Nout, gefeliciteerd jongen.
1: Dankjewel.
0: Hoe oud ben je geworden vandaag?
1: Ik ben 12 jaar geworden.
0: 12? Ah, wat een leeftijd ja. Zeg. Ga je dan na de zomervakantie naar de middelbare school of zit je daar al op?
1: Ja, ik ga na de zomervakantie naar de middelbare school.
0: Oh, spannend zeg. Heb je al helemaal je rugtas uitgezocht en zo?
1: Ja, zeker.
0: Chill, je bent al helemaal voorbereid. Je zegt iets via de Kink-app. En dat vind ik eigenlijk niet heel erg passen bij 12-jarige. Want je zegt, mag ik iets van de Smiths horen? Ik ben heel erg fan, maar je bent ook hartstikke jong, joh.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe komt dat zo?
1: Ja, ik had een liedje van de Smiths. En mijn vriend zei of ik al meer liedjes van de Smiths heb gehoord. Ja, ik zei nee. En toen vond ik die allemaal liedjes ook wel leuk.
0: Nice. Ja, ik vind dat echt, ik vind dat zo ontzettend vet. Ik vind dat je hele goede muzieksmaak hebt.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, speciaal voor je verjaardag gaan we de Smiths draaien. Wil jij ze aankondigen?
1: Ja, dat is goed.
0: Alright, ga maar.
1: There is a light that never goes out, wil ik eigenlijk horen.
0: Heerlijk, lekker Nout en een hele fijne verjaardag nog, hè?
1: Dankjewel.
0: Doei.

0: Dit is echt levensgevaarlijk. En dat snap ik ook wel. Het moet echt gefixt worden.
1: De zomer van Kink.
0: Mijn rechterachterlicht doet het niet, al enige tijd trouwens. Ik weet dat ik het moet laten maken, maar ja, dan moet ik weer helemaal naar de garage. En dat gaat dan heel veel geld kosten. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin. Maar dat het moet, dat is zeker. Want in dat dorp waar ik nu woon, geloven ze in een minimale straatverlichting. En niemand ziet mij dus aankomen. Dus ja, levensgevaarlijk. Ook Buffalo Tam ziet de achterlichten niet meer. Tail Lights Fade hoorde je op je zaterdagmiddag. Het nummer stond in de lijst met meest ondergewaardeerde nummers. Dat is echt niet... Ja, het is terecht als in het is heel erg ondergewaardeerd. Maar dat hierin staat vind ik echt bizar. Het is zo'n ontzettend lekker nummer. En hier bij Kink krijgt hij gepaste waardering. Wie ook thuis hoort in de Kinklijst met geliefde bands is Biffy Clyro. En die hoor je nu met Biblical.

0: Mon de Biff, oftewel Biffy Clyro hier bij Kink. Biblical hoor je. Kink. Ga niet zo lekker met Max Verstappen. De man die moet echt flink aan de bak. Meer over Verstappen en zijn dure auto en waarom hij dus aan de bak moet, hoor je zo in het nieuws van 2 uur. Ook nieuwe muziek van de Editors komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
14: Ja? Echt serieus? Oh.
15: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
18: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Indonesische eiland Sulawesi is een ongeluk gebeurd met een motorboot met 11 toeristen aan boord, waaronder 4 Nederlanders. De boot zou door nog onbekende oorzaak zijn beschadigd, maar de toeristen konden overstappen op een reddingsvlot. Ze hebben niets. De schipper wordt vermist, naar hem wordt nu gezocht. Op het Leidseplein in Amsterdam is vannacht een informatiezuil over World Pride vernield. Er is een verdachte aangehouden. De World Pride duurt 2 weken en wordt zo officieel geopend door koningin Maxima in het Vondelpark. Daarvoor liepen 10.000 mensen mee in een tocht om aandacht te vragen voor de LHBTI+ community. Op een zomerkamp in het gebied dat in Russische handen is, zijn Oekraïense drones ingeslagen. Daarbij zijn zeker 8 doden gevallen, waaronder 2 kinderen, zegt Rusland. Het is niet duidelijk of het zomerkamp bij de zee van Azov expres is aangevallen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. En werk aan de winkel voor het team van Max Verstappen, want hij heeft het niet best gedaan in de laatste training in Hongarije. Hij zet een teleurstellende 7e tijd neer. Moet over een paar uur echt beter, want dan is de kwalificatie al voor de race van morgen. Lando Norris was overigens de snelst in de training. Dan het weer van Weer Online. Aan de kust zonnig, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 29 graden. Morgen is het bewolkt met buien en een paar graden frisser.
18: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Larissa Postma.
0: Nieuw werk van de Editors hoor je zometeen. Maar eerst een classic van de Cranberries. Kink.

0: Verwis, dit was best gek. Hij heeft een beetje een Engels accent.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, daar sta je dan in Glasgow tussen allemaal mensen met een hoop eyeliner. Een collega van mij was daar laatst. Hij draagt trouwens geen eyeliner, maar zijn zoon wel. Die is mega fan van 30 Seconds to Mars. En natuurlijk wil je oogappel verwennen, dus dan ga je naar Schotland speciaal voor 30 Seconds to Mars. Ik denk dat zijn zoon het leuker vond dan hij zelf, als ik de verhalen mag geloven. Hier bij Kink is het in ieder geval wel altijd genieten van The Kill, het nummer wat je zojuist hoorde. Hier bij Kink is het sowieso genieten eigenlijk. De zomerprogramma is ingegaan en dat betekent niet 3 uur lang, maar 4 uur lang samen genieten. Larissa hier en tot 3 uur hoor je de lekkerste alternative rock. Sommige nummers die zijn al bepaald, die staan voor jou klaar. Andere nog niet en bepaal jij. Mag je dan alles aanvragen, Laris? Nee, je krijgt een letter. Zo meer daarover. Eerst gaan we naar een lichaamsdeel, namelijk een elleboog. Oftewel elleboog. Je hoort ze naar de Buzzcocks en Ever Fallen in Love with Someone op je zaterdagmiddag hier bij

0: Ons keihard spierpijn natuurlijk. The Gorillaz 19-2000, de Soul Child remix hier bij Kink. Kink. De olie staat klaar, want het ABC-rad bij Kink draait overuren deze zomer. Iedere 4 uur geven wij er een flinke draai aan. En ook nu gaan we weer aan het ABC-rad draaien. Daar komt dan een letter uit. En ik zoek 3 tracks die beginnen met die letter. Die opdracht zet ik trouwens uit bij jou. Ik ben benieuwd naar jouw suggesties, maar dan moeten we natuurlijk wel eerst even een slinger geven aan dat rad, zodat jij weet met welke letter jij je zoektocht kan gaan beginnen. Ben je er klaar voor? Want hier komt-ie.
1: N.
0: Oeh.
1: Het Kink ABC.
0: De letter N, daar valt vast wel wat voor te verzinnen, toch? Net hebben we al... dat hebben we nog niet gehoord. We hebben nog helemaal niks met de N gehoord trouwens. The floor is yours. Ik ben zo benieuwd naar je suggesties. Je krijgt er even wat tijd voor. Eerst muziek van de Foo Fighters en de nieuwste van The Last Dinner Party. Zometeen hier bij Kink.
2: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
8: Let's go!
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
10: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: King, dit is het station van Muse. Interpol. Zomer van Kink.
0: Nummers met de letter N. Kom maar door met jouw suggesties via de Kink-app. Je hoort het zo, maar eerst de Foos.

0: leuke suggesties komen binnen via de Kink-app. Jij kreeg net een opdracht mee en die was simpel. Maar eerst hadden we gedraaid aan het Kink-ABC-rad.
1: Het Kink-ABC.
0: Daar kwam de letter N uit. Novocaine for the Soul is uiteraard uitgesloten, want die hoorde je net van de Eels. Die suggestie komt toevallig ook niet binnen, maar ik zie wel No Rain, No Flowers van de Black Keys van Robin. Ja, lekker. Je was ook bij de luisterparty, toch? Ook No One Knows van Kwadza. Maar ja, we moeten toch een keuze maken en dat was lastig. Er zijn 3 uitgekozen. Onder andere Tom, Linda en Sebas kwamen met heerlijke suggesties. En die 3 nummers hoor je nu achter elkaar. Allemaal beginnend met de letter N. En we beginnen met Know You Girls van Franz Ferdinand.
1: Het Kink ABC.
2: Met

0: eerste met de letter N in het Kink ABC. We begonnen met Franz Ferdinand, No You Girls. Daarna richting Tape Toy met Naïef. En vervolgens een kleine uitstap naar Cairo. Nightboat to Cairo van Madness. Zometeen bij Diane een nieuwe draai aan het Kink ABC-rad. Dan volgt er een nieuwe reeks van drie nummers eigenlijk. Dat wordt top.
1: Ik I'm ready to go.
0: Ik ben helemaal thrown off guard van die Madness Nightboat to Cairo.
1: Snap ik, maar ik ben zelf ook een beetje... dit is natuurlijk niet ons tijdslot. Dus nee. We zijn sowieso eventjes helemaal even blindsided. Sorry, blindsided zoals de Wodan Boys zeggen.
0: Oh, goeie. I love dat bruggetje. Die is zo goed. Maar we hebben koffie. We hebben een koffiezetapparaat. Ja. Ik heb al 8 koffie op of zoiets. Ik moet ook plassen, dus ik draag het stokje over aan jou.
1: We stuiteren hier zometeen lekker de studio door.
0: Wordt fantastisch. Veel plezier met Diane tot 7 uur. Ik ben er morgen weer om 11 uur 's ochtends. Als jij de koffie klaar hebt staan, dan kom ik met muziek. Zoals altijd. Leef je leven. Doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa Oud en dit is Muse.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99.

0: Lekker toch?
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: die het een tikje anders doet.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimpel.
6: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer vakantiegangers bellen de alarmcentrale met vragen over de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ook vandaag kregen de ANWB en Eurocross al tientallen telefoontjes. Die zijn vooral voor mensen die vanwege de branden hals over kop een vakantiehuisje of tent uit moesten. Ze willen weten hoe het zit met de extra kosten die ze maken. Bosbranden in Frankrijk hebben dit jaar al bijna 100.000 hectare natuur verwoest. Dat is ongeveer net zo groot als de provincie Utrecht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft het over een recordoppervlakte. Door de bosbranden die nu in het zuidwesten van Frankrijk woeden, zijn al 200.000 mensen op de vlucht geslagen. Een groot busongeluk in Syrië. Daar zijn 2 touringcars op elkaar gebotst. Zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook tientallen gewonden. In een van de bussen zaten mensen van de Syrische Veiligheidsdienst. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. En koningin Maxima heeft in het Amsterdamse Vondelpark de World Pride geopend. Het evenement voor

0: Blind Sided op Kink. En misschien ben jij ook wel even blindsided door de tijdelijke programmering.
1: De zomer van Kink.
0: Ja, we hebben een tijdelijke programmering in de zomer. Ja, iedereen zit heel eventjes op een andere plek. Hallo, mijn naam is Diane. Normaliter hoor je mij op de zondagavond tussen 9 en middernacht. Maar dit hele weekend dus tussen 3 en 7. Maar ik kan je geruststellen hoor, want ook bij mij ben je in hele goede handen. De beste alternative rock krijg je hier te horen met zometeen muziek van Paramore en ook Soundgarden. Maar nu eerst Blind Melon op Kink, No Rain.

0: Geen burden in my hands was Soundgarden, maar wel het gloednieuwe...
1: Kink.
0: Gloednieuwe Kink-shirt. En het enige wat jij hoeft te doen om kans te maken op dit shirt... is een foto van je band-shirt sturen. En vraag daarmee de artiest aan. En wie weet ben jij dan zometeen naast dat geweldige band-shirt... wat je dan al aan hebt in het bezit van het nieuwe Kink-shirt. Nou, ik moet zeggen, deze actie loopt natuurlijk al een week. En al die foto's die binnenkomen, het is echt fantastisch. En ik ben... misschien weet je nog niet zo goed wie ik ben... want ik zit natuurlijk normaal op de zondagavond. Maar ik ben nogal een band-shirt collector, kun je wel zeggen. Dus ja, deze band-shirt zomer, dat past mij wel. Wat er allemaal binnenkomt, zijn allemaal hele leuke suggesties... om mijn eigen collectie aan te vullen. Denk, oh, die heb ik nog niet, die heb ik nog niet. Nou, hartstikke leuk. Goed. We zijn bij Kink. Hallo. Zometeen hoor je hier Metallica en ook De Staat. Hoor je zo.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Kink. Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000...

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: En de zomer van Kink.

klusjes in het huis. Dat doe je het beste met Kink op de achtergrond. Dat stuurt Arno in de Kink-app. En ook Jeannette of Jeannette, zij is aan het klussen. Nou, hopelijk zijn jullie to-do-listen heel snel afgevinkt. Ja, zaterdagmiddag, het is echt een moment om nog eventjes de laatste dingen te doen. Melanie heeft de boodschappen net in huis gehaald. En Joost, hij komt net terug van een rondje hardlopen. Ja, wat ben jij eigenlijk aan het doen op deze zaterdagmiddag? Dat kun je me natuurlijk altijd eventjes laten weten met een berichtje in de Kink-app. Nou, wat je plannen ook zijn, het wordt altijd beter als je Kink op hebt staan. Zometeen hoor je hier Jack White, zijn allernieuwste. En ook Tom Petty en de Heartbreakers. Nu eerst Youngblood.

0: nieuwste van Jack White. Ja, hij klinkt precies zoals je van hem mag verwachten. Rauw en vol gitaren. Hallo, leuk dat je luistert naar Kink. Jouw alternatieve rock radio. Mijn naam is Diane. Tot 9 uur. Of nee, is 19 uur. 7 uur tot hier. Green Day is er zometeen bij. Je hoort ze met G's of Suburbia na de bus.
1: Dit is Kink.

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Van Albert Heijn.
9: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de alarmcentrales van ANWB en Eurocross krijgen ze het steeds drukker met Nederlandse vakantiegangers die in de problemen komen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze hebben vragen over achtergelaten spullen of wat ze vergoed krijgen. De meeste belletjes komen van mensen die in de regio Bordeaux zitten. De politie heeft in Apeldoorn gericht geschoten op een man die verdacht wordt van een mishandeling. Na een melding erover gingen agenten gisteravond kijken in het pand waar de man zat. Daarbij zou een situatie zijn ontstaan waarbij een agent niks anders kon doen dan schieten. De verdachte is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is een vrolijke boel in het centrum van Rotterdam. Daar staan honderdduizenden mensen te kijken naar de straatparade van het zomercarnaval. Er is een kilometerslange optocht die bestaat uit feestelijk uitgedoste dansers en danseressen met roots uit bijvoorbeeld de Antillen, Suriname en Kaapverdië. En het is zo warm in Rome dat twee toeristische trekpleisters langer open blijven, zodat bezoekers ook in koelere uren langs kunnen komen. Het zijn het Pantheon en het Colosseum. Die blijven tot zeker 11 uur in de avond open. In een aantal bioscopen in Rome kun je al een paar dagen gratis naar de film om cool te kunnen zitten. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Van noordwest naar zuidoost is het 22 tot 28 graden. Morgen bewolkt met een paar buien. Het wordt op de meeste plekken zo'n 21 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Diana Kok.
1: Met zometeen muziek van Arctic Monkeys en de nieuwste van Weezer. En die hoor je na Case Choice. Kink.

0: Als ik zeg Hives, MSN of iPod, hoeveel herinneringen komen er dan bij jou naar boven? Oh, MSN, joh, och, wat heb ik daar veel tijd doorgebracht als tiener. Nou, het was ook ongeveer de tijd waarin Arctic Monkeys met deze klassieke kwam. Fluorescent at a Lesson.
1: Kink Band Shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ja, de hele zomer kun jij dus kans maken op een kink shirt. Wat moet je daarvoor doen? Jij moet daarvoor een shirt insturen. Nou ja, eigenlijk een foto van een shirt insturen. En dat hebben meerdere mensen gedaan. Waaronder Katrien.

0: Katrien, je spreekt met Diana van Kink.
1: Hey, hallo.
0: Hi, je zit in de auto, hoor ik.
1: In de auto, ja, inderdaad. Ja.
0: Hey, ik zag een hele leuke foto in de Kink-app binnenkomen van een bandshirt. En die heb jij niet aan, maar jouw dochter, zij jat jouw bandshirt uit jouw kast.
1: Dat klopt, ja. Ze zit nu net naast me, ze weet van niks. Ja.
0: Oh. Oh, geweldig. Maar dan heeft ze wel goede smaak als ze al jouw bandshirts wil jatten.
1: Ja, dat wel, ja, daar ben ik wel trots op, ja.
0: Heel goed. Hey, wat leuk is, daar kan een shirt bij komen. Want jij krijgt van mij een gloednieuw Kink-shirt. Het allernieuwste shirtje.
1: Ja, super vet. Heel cool. Ja.
0: Nou, die komt jouw kant op. En we gaan Nirvana ook nog even draaien zometeen.
1: Ja, super vet. Dankjewel.
0: Top.
1: Leuk.
2: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt. Wij draaien.

0: me toch een partijtje lekker. Jenny was a friend of mine. Ja, welke instrumenten bespeel jij eigenlijk? Misschien speel jij wel net zo'n fijne gitaarriff of baslijn als je in The Killers zojuist hoorde. Of misschien speel je wel piano en zijn juist de zwarte toetsen jouw favoriet. Dan heb ik goed nieuws, want de Black Keys hoor je zo.
1: Kink. Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: in de gaten te houden. En als deze band nog niet op jouw radar zit, Blink 93, is dat misschien toch wel tijd om dat om hem in het vizier te houden.
1: Kink.
0: Door Kink al eerder uitgeroepen tot Kink Future Icon. En onlangs waren ze te zien op Touwpop. Nou, dat schijnt een heel intens en geweldig optreden te zijn geweest, als ik jullie mag geloven. Ja, voor een aantal gelukkigen zijn ze ook nog te zien op zondag 13 september in Paradiso. En ik zeg gelukkigen, want dat optreden is natuurlijk hartstikke uitverkocht. Ja, een concertkaartje kopen zonder te weten waar je terechtkomt. Zou jij dat doen? Bij de Rolling Stones kan dat namelijk. Met een Lucky Dip ticket betaal je een vaste prijs en dan ontdek je pas op de dag van het concert waar je nou eigenlijk zit. Dat kan zijn boven in het stadion, maar dat kan ook vooraan bij het podium zijn. Nou, dat lijkt me toch echt fantastisch om dat een keer te gaan proberen. Tenminste, als de Rolling Stones ooit nog eens gaat toeren, want ja. Morgen is Mick Jagger trouwens jarig, net als ik trouwens. Dat is wel toevallig, hè? Jumping Jack Flash hoor je nu op Kink.

0: Als je aan indie rock denkt, dan denk je al snel aan de vrolijke sounds van bands zoals Two Door Cinema Club of Falls. Maar indie heeft ook een hele andere kant, de zogeheten sad indie. En daar is Phoebe Bridgers misschien wel het voorbeeld van. Ja, ik luister zelf heel graag naar bands zoals Radiohead. Dat is ook niet echt bepaald de meest uitbundige muziek. Maar ik zet net zo lief ook vrolijke indie muziek op. Maar die sad indie, ja, dat is echt wel een vibe als je het mij vraagt. Nou, gelukkig heb ik een hele brede muziek maken. En hoe zit het eigenlijk met jou? Waar word jij heel erg blij van? Misschien is dat wel Widdom Temptation. Die hoor je hier zo meteen. En ook The Beaches hoor je zo.
1: Kink. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het noorden van Duitsland is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Een van de twee inzittenden is omgekomen en naar de ander wordt gezocht. Het toestel was net opgestegen in Bremen toen het hoogte verloor en crashte. De bewoners waren tijdens het ongeluk niet thuis. Bij een steekpartij in Amsterdam-Noord is een man zwaar gewond geraakt. Er is nog niemand opgepakt. De politie is op zoek naar iemand die er vandoor ging op een elektrische fiets met kleine wielen, waarschijnlijk een fatbike. Er is volgens regiozender NH nog een traumahelikopter opgeroepen die uit Rotterdam moest komen. De één na laatste etappe in de Tour met de finish op de Alpe d'Huez is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Hij viert dubbel feest, want hij is nu ook zeker van de bolletjestrui voor beste klimmer. De gele trui van Tadej Pogacar kwam niet in gevaar. Dus als er niks raars gebeurt, wint hij morgen de Tour de France. En nog meer over de Tour, want de laatste etappe morgen wordt ingekort en dat komt door de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk. Daardoor is er een tekort aan agenten die het parcours in de gaten moeten houden. De start is nu niet in een plaatsje buiten Parijs, maar in de stad zelf. Ook is die later rond 6 uur. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
11: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Diana Kok.
0: Met zometeen Guns N' Roses en The Beaches na Widdom Temptation.

Wat krijg je als je de uitdrukking leven en laat leven, de soundtrack van een James Bond film en een flinke dosis gitaar in de blender gooit? Juist, Guns N' Roses met Live and Let

0: Die.
1: De zomer van Kink.
0: Hallo, mijn naam is Diane en ik ben vandaag de soundtrack van jouw zaterdagmiddag. Een middag waarop iedereen druk bezig is, zo te zien. Want er wordt geklust, er wordt schoongemaakt, er worden tassen ingepakt voor de vakantie. En de allereerste voorbereidingen voor het eten worden alvast getroffen. Nou, dat zijn heerlijke zaterdagmiddagbestedingen. Laat me vooral even weten wat jij aan het doen bent. En wat er bij jou op menu staat ook. Want we gaan richting etenstijd. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij zit ik vast aan een bolletje kaas hier. Maar dat is helemaal prima. Want ik mag voor jullie de beste alternative rock draaien. Met zometeen op Kink een band waarvan onder andere Oasis, Blur, The Verve, Kasabian en ook Arctic Monkeys allemaal hebben gezegd dat ze een groot voorbeeld waren. Niet gek dus dat ze worden gezien als een van de grondleggers van de Britse moderne gitaarrock. Welke band dat is, ga je horen over zo'n 3 minuten na The Haunted Youth.

Honey, I'm Home. Dit was Pretty. Ja, op het eerste gehoor misschien een dromerig indie-nummer. En die tekst, ja, die is een stukje minder luchtig. Het gaat over onzekerheid en het gevoel hebben dat uiterlijk soms het enige is waar je dan op terug kunt vallen. Nou, gelukkig zijn deze bandleden van Honey, I'm Home niet alleen pretty, maar maken ze ook pretty goede muziek. Hallo, Diane hier. Nog tot 7 uur op Kink met heel veel goede muziek nog. Want wat dacht je van Queens of the Stone Age of Arcade Fire? Die komen er allemaal zo meteen aan. Maar nu eerst een bandje die vanavond in Tolhuistuin staat in Amsterdam. En als jij daarbij bent, nou, dan ga ik je daar zien. Dit zijn Culture Wars. Don't Speak.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: En de zomer van Kink.

kijken, vooruit gaan en blijven geloven dat er altijd weer een volgende stap is. Nou, mocht je ondertussen nog midden in de huishoudelijke ronde zitten, hang in daar en laat Kink je gezelschap houden. Maar er zijn ook genoeg mensen nog aan het klussen. Ik heb net in de Kink-app geleerd wat een vlondertrap is. Frank die heeft me dat even uitgelegd. Ja, dat schijnt dus iets te zijn wat je aanbrengt waardoor je niet uitglijdt. Nou, Frank, lekker Kink aan op standje 10, standje buurruzie en dan is die vlondertrap zo af. En dan kun je zo meteen lekker de bandjes omhoog gooien. En dan is het tijd om te relaxen. Maar tot die tijd heb ik gewoon de allerbeste alternative rockmuziek voor je. Met zometeen muziek van Blur. Maar nu eerst Everybody's Fool, Evanescence.

0: Window van Foo Fighters.
1: De zomer van Kink.
0: Nou, zoveel ramen heeft de Kink Studio niet. We zitten namelijk in de kelder. We hebben daar een klein raampje. En af en toe zie ik daar een kleine zonnestraal naar binnen komen. Hallo, je luistert naar Kink. Diane hier tot 7 uur. En dan gaan we non-stop door met het beste uit de Kink album Top 1000. Dus reden genoeg om je radio lekker aan te houden. Zometeen Pulp. En een hokje hoor je hier zometeen de allernieuwste van Queens of the Stone Age. Nu eerst een track die je zou kennen van Amy Winehouse misschien. Maar het begon allemaal bij een andere band. Bij een band uit Liverpool. Dit zijn de Zoethans. Dit is Valerie.

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het Franse leger stuurt meer en meer militairen naar plekken waar de bosbranden gevaarlijk dichtbij komen, zoals rond Bordeaux. Nog eens 500 gaan er die kant op. De militairen helpen bijvoorbeeld om bewoners en toeristen in veiligheid te brengen. Ook kunnen ze voorkomen dat ontruimde huizen worden geplunderd. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk hebben ook gevolgen voor de slotrit van de Tour de France morgen. Er zijn zoveel agenten nodig bij de branden dat er te weinig zijn voor het beveiligen van het parcours. Daarom is dat met 40 kilometer verkort. De rit van vandaag is gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador. Zo'n 10.000 mensen hebben vanmiddag meegedaan aan de Pride Walk door Amsterdam. Die begon op de Dam en ging naar het Vondelpark waar de World Pride werd geopend. Het internationale evenement voor de queergemeenschap. Koningin Maxima was daarbij, net als burgemeester Halsema. World Pride is voor het eerst in Amsterdam. En een tegenvaller voor Max Verstappen. Die is niet verder gekomen dan een 6e plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In de laatste ronde schreef Verstappen met zijn Red Bull van de baan. Lando Norris van McLaren was de snelste. Hij staat morgen bij de Grand Prix helemaal vooraan. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden.
8: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Diana Kok.
10: Met zometeen de allernieuwste van Queens of the Stone Age. Panic at the Disco. Maar nu eerst. Balk.

0: Bruiloften zijn meestal een feestje, tenzij Panic at the Disco langskomt.
1: De zomer van Kink.
0: In de videoclip van I Write Sins Not Tragedies verandert een keurige huwelijksceremonie in een complete chaos met circusartiesten, acrobaten en Brandon Urie als flamboyante ringmeester. Nou, hier op Kink geen bruiloft, maar wel een feestje met zometeen muziek van Oasis en Ocean of Darkness van The War on Drugs. Maar nu eerst de gitaren van de cult. En waar een huwelijk draait om liefde, doet deze titel juist het tegenovergestelde. Love Removal Machine. Dit is de cult op Kink.

0: beste zomer van Kink, waarbij we 3 keer per dag een slinger geven.
1: Het Kink ABC.
0: Een slinger aan het rad van het Kink ABC. En eens eventjes kijken waar die dit keer op terecht gaat komen.
1: S.
0: De letter S. Aan jullie het verzoek om hierbij een titel te bedenken. Seashells Sanctuary, dat zou iets kunnen zijn wat je zou kunnen insturen. Of bijvoorbeeld Sweatshop van de Staat. Die heb ik ook al lang niet meer gehoord. Laat me eventjes weten in de Kink-app welke titel met de letter S jij graag wil horen. Welke je sowieso al van mij gaat krijgen is Sync for Absolution van Muse. Die hoor je zo.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: En de zomer van Kink.

0: Vaak zit er een dubbele betekenis in songteksten, maar niet in Peaches van The Presidents of the United States of America. Het nummer ontstond bij het samenkomen van twee herinneringen van frontman Chris Bellew. Het wachten onder een persikboom van een meisje op wie die verliefd was. En een man die hij later bij een bushalte hoorde mompelen: "Moving to the country, gonna eat a lot of peaches." Nou, ik vraag me nu wel af wat die persik-emotie van Marianne in de Kink heb dan betekent. En misschien kan ze dat nog een keer uitleggen.
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter S.
0: Wij hadden zojuist aan het rad gedraaid van het Kink ABC. En die kwam terecht op de letter S. Ontzettend bedankt voor alle leuke suggesties die er binnenkwamen. Erwin die komt met Starman van David Bowie. En Wieneke die komt met Sad Supermarket Song van Moses and the Firstborn. Hartstikke leuk. Maar nu eerst Leni. Zij komt met Special K van Placebo.
1: Het Kink ABC.
2: Met de letter S.

Het Kink ABC met de letter S. De S van Zet Supermarket Soul. Kink. Morgen bij Elwin weer een nieuwe draai aan het rad. En ook Larissa gaat bezig met dat Kink ABC. Hartstikke leuk itempje voor in de Kink zomer. Ja, en zometeen na het nieuws gaat Kink gewoon weer verder hoor. Met het beste uit de Kink album Top 1000. En dat is een heerlijk begin van je zaterdagavond. En het is niet alleen mijn verjaardag morgen. Je hoort mij ook gewoon weer tussen 3 en 7. En trakteren doe ik morgen met het weggeven van een gloednieuw Kink-shirt tijdens de Band Shirt Zomer. En natuurlijk goede muziek. Ja, voor nu laat ik jou achter met de Autopilot van Alex Sax. Heb een hele fijne avond. Tot morgen. Maak het niet te bont. En ik hoor jou de volgende keer.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een dode gevallen bij een van de natuurbranden in Spanje. Vlakbij de stad Valencia is een overleden man gevonden. Hij zat in zijn auto toen de brand uitbrak en kon geen kant op. Intussen is er goed nieuws over een bosbrand bij Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk. Die lijkt zich niet meer uit te breiden. Op de Grote Markt in Hartse Groningen is een stuntshow van mountainbikers, maar het is er zo druk dat er geen toeschouwer meer bij mag, meldt de regionale omroep. Er staan zelfs mensen op daken van de gebouwen. De organisatie vindt dat veel te gevaarlijk en heeft ze opgeroepen om naar beneden te komen. De organisatie van het zomercarnaval in Rotterdam is heel tevreden over hoe het vandaag gegaan is. De stad bruist en de sfeer is supergoed, zegt een woordvoerder. Hoeveel mensen langs de kant stonden is niet duidelijk, dat wordt niet geteld. Om de veiligheid te vergroten mocht de politie preventief fouilleren. En na de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije stapte een tierende Max Verstappen uit zijn auto. Die was compleet onbestuurbaar, zei hij. Er is altijd wel iets dat niet werkt of kapot gaat. In zijn laatste ronde van de kwalificatie maakte Verstappen nog een spin. Morgen start hij vanaf de zesde plek. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang lekker, maar later neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. Morgen overal bewolkt met een paar buien en het wordt zo'n 22 graden.
7: Kink, Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album van 1000.
9: Kink.
7: Kink.
9: Nummer 630.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
11: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: Kink.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1,000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
0: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. Bij Valencia in Spanje is een dode man van 78 gevonden in zijn auto. Er brak een natuurbrand uit en hij kon er niet aan ontsnappen. Het vuur is daar nu onder controle. Verderop in Spanje, bij Madrid, zijn veel grotere bosbranden, net als in het zuidwesten van Frankrijk. Bij de crash van een vliegtuigje in Noord-Duitsland zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel boorde zich met de neus in het dak van een vrijstaand huis vlakbij Bremen. Een van de inzittenden werd al snel dood uit het vliegtuigje gehaald. Volgens Duitse media is nu ook het andere overleden slachtoffer gevonden. En net als in Amsterdam was er vandaag in Berlijn een groot evenement voor de queergemeenschap en daar deden honderdduizenden mensen aan mee. Er reden ook zo'n 80 vrachtwagens mee in de parade. De Berlin Pride is een van de grootste queer-evenementen in Europa. In Amsterdam ging vandaag de World Pride van start. Die duurt 2 weken. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink album tot 1000.
14: Kink. Nummer 491.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Is ja. Dat echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My MediaMarkt members. MediaMarkt.
9: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond het zomercarnaval in het centrum van Rotterdam zijn 4 mensen opgepakt met vuurwapens. 2 daarvan waren volgens Regus en de Rijnmond nep. Bezoekers van het zomercarnaval werden preventief gefouilleerd. Voor zover bekend verliep het festival zonder grote problemen. De organisatie is in elk geval dik tevreden. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Duizenden hectares natuur zijn verwoest en woningen vernield, maar we zullen herbouwen en herstellen, zei hij. Verder bedankte Macron landen die hielpen bij het bestrijden van de branden, bijvoorbeeld door blusvliegtuigen te sturen. Een baaldag eindigt voor Max Verstappen toch nog positief. Door straffen die zijn uitgedeeld aan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli schuift hij na zijn mislukte kwalificatie 2 plekken op. Verstappen staat morgen bij de Grand Prix in Hongarije dus niet vanaf plek 6, maar vanaf plek 4. En er is weer een artiest kwaad omdat Donald Trump een liedje heeft gebruikt. Dit keer is Katy Perry not amused omdat haar nummer Firework in een TikTok-filmpje is gezet waarin je militaire aanvallen ziet. Er is mij niks gevraagd en ik keur het af, zegt Perry. Trump gebruikte eerder liedjes van Ariana Grande en Celine Dion. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Kink. Dit is het station van... via kink.nl, de Kink app en in heel

0: It's a ritual.
1: Kink. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000...

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij het zomercarnaval in Rotterdam zijn tientallen mensen niet lekker geworden en soms zelfs flauw gevallen. Van hen moest er volgens Regus en de Rijnmond 9 naar het ziekenhuis. Het was in Rotterdam warm en druk. Bij preventieve wapencontroles rond het zomercarnaval zijn 4 mensen opgepakt. Het zijn drukke dagen voor een Nederlands brandweerteam dat Spaanse collega's helpt bij de natuurbranden. Zo zijn ze de hele nacht bezig geweest met een oplaaiende brand in de Pyreneeën. De missie van het Nederlandse team is ook bedoeld om te leren, want door klimaatverandering zijn er ook bij ons vaker natuurbranden. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in het noorden van Duitsland zijn niet 1, maar 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel vloog in het dak van een woning en daarna was vrij snel duidelijk dat 1 inzittende om het leven was gekomen en de tweede werd vermist. Na uren zoeken werd het lichaam van de tweede inzittende gevonden. En Oekraïne houdt er rekening mee dat Rusland opnieuw bondgenoot Noord-Korea gaat vragen om te helpen in de oorlog. Volgens president Zelensky wil Moskou 30.000 Noord-Koreaanse militairen inzetten. Rusland en Noord-Korea hebben de afgelopen jaren hun banden aangehaald. 2 jaar geleden vochten er al Noord-Koreanen mee tegen Oekraïne. Het weer van Weer Online. Vanuit het noorden meer bewolking. Vannacht kan daar een beetje regen vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen overal bewolkt met een paar buien. En het wordt zo'n 22 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel is voor het gebruik de bijsluiter.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: De prijs

0: alles lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Elf uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Op het Como-meer in Italië is een zoekactie aan de gang naar een Nederlander. De man was uit een bootje gesprongen om zijn zoon van 16 uit het water te redden. Maar hij verdween en reddingswerkers zijn naar hem op zoek. De jongen heeft het wel gered. Iemand op een paddleboard wist hem uit het water te halen. In Frankrijk is een oefenpotje van Fortuna Sittard allesbehalve vriendelijk verlopen, meldt Voetbal International. In de wedstrijd tegen Metz was er een opstootje. En daarbij kreeg de vrouwelijke scheidsrechter zelf ook een klap. En daarbij viel ze hard op de grond. Ze liep een hersenschudding op en moest zich laten vervangen. Er bestaat een grote kans dat Rusland binnenkort opnieuw veel soldaten uit Noord-Korea naar het front stuurt. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij denkt dat Rusland om 30.000 soldaten heeft gevraagd, want ze zien dat de Russen daar allerlei voorbereidingen voor treffen. En de hulpdiensten zijn druk geweest vandaag bij het zomercarnaval in Rotterdam. Bijna 20 mensen werden door de warmte niet lekker. 9 moesten er naar het ziekenhuis. En er werd preventief gefouilleerd. 4 mensen zijn opgepakt met neppen en echte wapens. Verder zegt de politie dat het voor de meeste bezoekers vooral een feestje was. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen is het bewolkt met een bui af en toe en dan is het 19 tot 22 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Bij de Pride in Berlijn is een auto een mensenmassa ingereden. En volgens de politie zijn daarbij een dode en 15 gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk gaat of om een gerichte actie. De politie zoekt nog met man en macht naar de dader. De Pride in Berlijn is stilgelegd. Op het Como-meer in Italië is druk gezocht naar een Nederlandse man. Hij sprong van een gehuurde boot om zijn 16-jarige zoon uit het water te redden. Die was in de problemen gekomen. Maar de man zelf kwam niet meer boven. De zoon is alsnog gered, maar de man is mogelijk in een sterke stroming terechtgekomen. In Brazilië moet de huidige president Lula het in de volgende verkiezingen opnemen tegen Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Die zit voor 27 jaar in de gevangenis omdat hij via een mislukte coup aan de macht probeerde te blijven. De Bolsonaro's worden gesteund door de Amerikaanse president Trump. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerden een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt en Fortuna verloor met 3-1. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms een bui en dan wordt het maximaal 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn is een wagen ingereden op een mensenmassa die op de been was voor de Pride. Daarbij is een dode gevallen en zijn er zeker 14 gewonden. Een deel van hen is er zeer slecht aan toe. De Pride is meteen stilgelegd en bezoekers moesten er naar huis. Naar de bestuurder van de auto wordt nog gezocht. Mogelijk is die te voet gevlucht. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege de naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. De Oekraïense hoofdstad Kiev ligt onder vuur. De Russen zouden Kiev bestoken met ballistische raketten. De Oekraïense luchtmacht probeert die te onderscheppen, maar brokstukken zorgen op verschillende plekken dan weer voor branden. Over slachtoffers is nog niks bekend. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets te eten of te drinken halen. Tenminste, letterlijk dan. Ze scannen eerst hun telefoon, pakken dan eten en drinken en lopen daarna door een speciaal poortje. Er wordt dan wel geld van de rekening afgeschreven, dat schrijft stadszender AT5. Het is een proef van de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een bewolkte nacht met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag blijft het bewolkt met soms een bui. Het wordt dan 19 tot 22 graden en het waait ook behoorlijk.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Berlijn vechten zeker 3 mensen nog voor hun leven. Ze werden geraakt door een auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride daar. In totaal vielen er 16 gewonden en 1 dode. De bestuurder van de wagen is nog altijd spoorloos. Die zou er mogelijk te voet vandoor zijn gegaan met een mes. De politie hoort ook dat er mensen neergestoken zijn. De burgemeester van Berlijn noemt de gebeurtenissen al een aanval op de vrije samenleving. De Pride was vreedzaam en voor een tolerant Berlijn, maar werd op een brute wijze aangevallen, zegt hij. Bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en belooft de dader of daders hard te zullen straffen. In Kootwijkerbroek is een jongen omgekomen na een ongeluk met een quad. Hij is waarschijnlijk uit de bocht gevlogen, denkt de politie. Er was ook nog een tweede jongen die zei op de quad te hebben gezeten. Hij is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht, schrijft RTL Nieuws. En PSV heeft een oefenwedstrijd tegen Villarreal met 3-1 verloren. Volgens trainer Peter Bos gaf zijn ploeg ontzettend veel kansen weg en werd er niet goed verdedigd. Maar is het